Binnen is iets maas niks. En weet je, moe zegt Idris Mohammed. Deze compositie is dat vocal, is gouden, is referent. Dat ik doe het wel laps. We zaten in Sambrium. Would heaven ever be like this? En toen, dat er in moesten, maakt ze niks. Maar het is man, hoor. Ja, maar mensen turpinam. Tādās viegli džezīgās noskaņās, jā, šis jau tāds kā disko